0: It's Outkast apologizing to Miss Jackson for breaking her daughter's heart. Askies, man. Net voor dit was Marno van der Merwe met gesig. Your 9 o'clock news coming up shortly. Remember to save the number you need. Every single caller is going to be a winner. 087-802-0088. 087-802-0088. Every caller is a winner. Listen to me, a winner. Come Monday, because we're celebrating, we're turning 40 years young.
1: May the 4th of May be with you. As Jacaranda FM turns 40. It's our big milestone birthday. But you get the presents. A dedicated Jacaranda FM feel-good hotline. Yeah, yeah. All set up and ready for you to win. Powered by the Oppo Reno 15 Pro. Make sure you call us on 087-802-0088. For every caller wins. This Monday, 4th of May, from 6 a.m. to 7 p.m.
2: All right, here we go!
1: 40 big prizes from Jacaranda FM and Oppo. Only on your number one feel-good station, Jacaranda FM.
3: Get so much more.
4: You get so much more with the ShopRite price, because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, buy 2 for 47 Rand. And Speco Rice, 2 kgs, for only 29.99. Valid until 10 May in all Gauteng, Mpumalanga, Limpopo and Northwest stores. Get so much more with the ShopRite price.
5: Joburg audiences are loving Pretty Woman the musical. Don't miss the Broadway and West End smash hit packed with romance, laughter, and the unforgettable music of Bryan Adams. Now on stage at Monte Cassino's Teatro for a limited season only until 24 May. Book your seats now at showtime.co.za. Beyond the movie, Pretty Woman, the love story you know, the musical you'll never forget. Brought to you by Showtime Management.
6: House & Home se Birthday Savings Showcase is terug met aanbiedings wat gevier moet word. Soos die Hisense 263 liter swart glasafwerking yskas met vrieskas onder en watertoevoer net 599. Spaar 2500. En die Defy 20 kg donkergrys bolaaier wasmasjien net 799. Spaar 1000. Moenie House & Home se Birthday Savings Showcase misloop nie. Binnewinkels en online tot 10 Mei. Wees en wees geld.
7: Women, there are things you never saw coming, like no more load shedding or listening to Maskandi in English, or your crush liking your post from last of last year. Hey, you know what else you never saw coming? Burger King selling fried chicken. You never expected it, ne? Yeah, Zanzi, Burger King is now serving juicy, crispy fried chicken. Never expected it, ne?
8: It's Pet Shop Science's birthday, and we're celebrating big by giving away over 500,000 Rand in prizes. Shop it like it's hot and spend 200 Rand on qualifying products from top brands like Montego, Brevetto, Animal Zone, and Vondies. Simply swipe your card in-store and check your till slip for more details. Or shop on 6060 and follow the prompts. Valid until 10 May. T&Cs apply.
9: With premium pet food treats and more, 6060 to your door. Pet Shop Science, where it's at, on the app or in-store.
1: On FM, online, and on the station app.
10: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
11: Pretoria bereik vandag 'n maksimum temperatuur van 25 grade, Johannesburg 23 en Rustenburg 25 grade. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini-Glabisa, sê pogings is aan die gang om die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture voor die verkiesing van die 4de November deur te voer. Die wetsontwerp is daarop gemik om 'n raamwerk vir stabiele koalisieregerings te bied. Glabisa sê bindende ooreenkomste sal help om onstabiliteit in munisipaliteite te voorkom. Sommige partye het die voorstel gekritiseer, maar die regering glo dat duidelike reëls nodig is om koalisies te reguleer en volhoubare, verantwoordbare regering op plaaslike vlak te verseker. Adjunkt-president Paul Mashatile sê intussen die sukses van die komende plaaslike regeringsverkiesing is van kritieke belang en hy is vol vertroue dat die ANC op die 4de November as oorwinnaar uit die stryd sal tree. Mashatile het beklemtoon dat die partye veldtog voer om te wen en nie net aan die verkiesing deel te neem nie. Hy het die ANC se rol in samewerking met alliansievennote in die bevordering van dienslewering en transformasie uitgelig. Hy het ook 'n beroep op eenheid gedoen om ekonomiese bevryding te dryf en 'n inklusiewe ekonomie te bou.
2: The ANC has carried the hopes of our people and aspirations must emerge victorious. Through the ANC, with alliance partners, the struggle for transformation continues to discover expression in the daily lives of our communities.
11: President Cyril Ramaphosa sê Johannesburg, soos baie stede reg oor die land, word deur beduidende uitdagings met betrekking tot dienslewering in die gesig gestaar. Ramaphosa het tydens die vergadering van die uitgebreide presidentiële koördineringsraad in Ekurhuleni gesê, die regering is in gesprek met belangrike belanghebbendes om oplossings te identifiseer en die nodige ondersteuning aan die stad te bied. Die pogings is daarop gemik om voortdurende kwessies wat infrastruktuur, bestuur en dienslewering raak te pak. Hy het beklemtoon dat gesamentlike pogings noodsaaklik is om stabiliteit te herstel, lewensomstandighede te verbeter en volgehoue ontwikkeling in Johannesburg te verseker.
12: I set up a Johannesburg working group. We are continuing to work with them and we've got a number of other role players who want to lend a hand. And as the discussions ensue, we'll be able to see precisely how Johannesburg needs to be supported and take Johannesburg forward.
11: Die departement van binnelandse sake het nog twee ambtenare in sy anti-korrupsie veldtog in hegtenis geneem, wat op die ontslag van 63 ambtenare sedert Julie 2024 neerkom. Een ambtenaar is in Pinetown, KwaZulu-Natal in hegtenis geneem, tydens 'n ondersoek na bedrieglike sterfteregistrasie en het na bewering R3000 omkoopgeld aangebied. In Secunda en Mpumalanga is nog 'n ambtenaar en twee burgerlikes in hegtenis geneem vir die uitreiking van slim idees aan ongekwalifiseerde buitelandse burgers. Minister Leon Schreiber sê die departement se benadering lei tot volgehoue arrestasies, dissiplinêre stappe en sterker aanspreeklikheidsmaatreëls. Internationale nuus. Die Amerikaanse minister van verdediging, Pete Hegseth, het die onttrekking van sowat 5000 troepe uit Duitsland binne die volgende jaar beveel. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump aangekondig het dat tariewe op motors en vragmotors uit die Europese Unie volgende week tot 25% sal styg. Trump het die blok daarvan beskuldig dat hulle nie aan 'n handelsooreenkoms wat verlede jaar onderteken is, voldoen nie. Meer oor hierdie en ander stories by jacaranda.fm.com. Ek is Elsa Esterhuizen en terug met jou volgende nuusbulletin om 10 uur.